als in een kamval op de woederstreemen woederkwalen en de waarden bloot. En ik hier den engel, die over alle woeder te je beiden haft, zeien. O haar, du helja, die du best en die du wirst, du best je recht, dat du zo je recht hast. Wil ze hebben de helje en de profeten je bloot vergoten, en du hast dan bloot te drinken je jeeft, zo als ze verdiend hebben. En ik hier wem van altoa zeien. Jo haar, almacher Gott, Diene je rechten zijn waarhaftig in je recht. En de vierde engel goot zijn kamval en de zon nen, en antwoord had gegeeft, de menschen met vier te brennen, en de menschen verzengden van de grote het, en ze lasterden God zijn nomen, die de macht had de plogen te schenken, en ze keerden niet om, om de eer te geven. Dan goot de vijfde engel zijn kamval op dat tier zijn troon op, en zijn kennigrijk wordt diester, en menschen bijten zich en weidog de tongen twee, en lasterden Gott am Himmel wie in ihre Weidog, in ihre Schweren, en bekehren sich nicht von ihre Worken. Dann gaut der sechste Engel seine Kampfall ab den großen Wutterstrom Euphrat, en de dreht uit, dat de Weich für de Kennigs vom Ostenreich gemacht ward. En ich sag uit den Druck sein Mühl, en uit der Tier sein Mühl, en uit den falschen Prophet sein Mühl drei Arene, pagen ähnliche Jester kommen, willst dort sein Beise Jester en daunen Wunder, en gonen nu de kennigs op de eerd over de ganse welt, dat u den almachen God zijn grouten dag tom krieg te zamelen. Kijkt, ik kom zo als een steler. Zeilig is, wer door wogt en zijn kleider aanhaft, dat hij zich niet schemen brugt van andere am zijnen, en ze zamelden die op den plaats taub, die op Hebräisch Harmageddon heit. Dan gaut de zevende engel zijn kamval in de loft nen, dan kijm een lüde stem vom troon uit dem tempel im Himmel en zeed, dat is je donen, en dat blitzten krachten rommelt, en do wie een grootet eerdbeben, zo groot als dat nog nie gewaast is, zolang als menschen op de eerd gewaast zijn. En de grote stad deilt zich in drie deil, en de veldje ere steden vallen. En God dacht aan dat grote Babel, al dat koffelwien van zijn grollenden oeien te geven. Dan verschwongen alle inseln, en de boi wieren ook niet meer te vingen. Dan vallen grote 100-pondige hogelstekken van Himmel op de menschen. En de menschen lasterden God wie in de hogelplog, wils de Kapitel 17. Dan kwam einer van de zeven engel, die de zeven kommen houden, no mij en zeed, kom, ik word die dat gerecht wiesen, dat even de grote hoer komen zal, die aan vele woeders zet, met die de kennigs op de eerd gehoord hebben. En die wat op de eerd wonen, zijn van eeren hoerenwien bedronken geworden. Dan droeg de engel mij am geest in de wildnis nen. En ik zag een vrouw op een donkelrode tier zetten, dat met laatste nummers bedekt weer en zeven kapen tieren hierna houd. De vrouw had blijfrode en donkelrode kleider aan, en gelitzerd met gold en dierensteinen en parlen. En ihre hand had ze een goldenet koffel vol op scheizelje zaken en arreine dingen van ihre hurarie. En op stieren wie haar een geheimnisvolle nummer geschreven, dat grote Babel, de mutter over alle hurarie en al het op scheizelje opgeëerd. En ik zag dat de vrouw van de heilige er bloot bedronken weer, ook van die er bloot, die om Jezus sind halven weer en dood gemaakt worden. En als ik haar zag, heb ik mij staunend over haar gewonderd. Aber de engel zei te mij, waarom wonderst u die? Ik word die dat geheimnis van deze vrouw zeien, ook van dat tier dat er draagt, dat zeven kapen tieren hierna haft. Dat tier, dat u zagst, weermal, is nu aber nicht meer. Dat wordt uit dem grondlosen afgrund komen, en wordt aan de verdammnis nen voren. En die op de eerd wonen, den ihre nomes nicht vom Anfang van de welt am Lebensburg geschreven sind, worden zich verwonderen, wann die dort hier seinen worden, dort do wir, en nu nicht es, en oberkommen wordt. Dit fordert ein Denken en ober ook Weisheit. De zeven Kap sind zeven Boy, ab de früh seid. Du sind ook zeven Kennigs, fief sind gefallen, einer es, en de andere soll noch kommen, en wann die kämpt, die wordt maar in een korte tijd blijven, en dat tier dat door wie, en nu niet is, is zelfs de achter, en als einer van de zeven en voort aan de verdammnis nen. En de tieren hierna, die du je zijnen hast, zijn tieren kennigs, die dat recht nog niet gekregen hebben, aber de kriegen dat macht reicht eine stund met dat tier taupers kennig te harschen. Disse zijn zich einig, en worden ihre kraft en macht reicht dat tier geven. Die worden je in dat lam kriegen, en dat lam wordt gewennen, wils hij als haar over alle haren, en kennig over alle kennigs, en met am zijn zine beraubne, uitgewählde en trügleivende. Die woeders, die du je zijnen hast, wo de huur zat,
zijn molsen van mensen en rozen en veldje.

Gods keep no arm, fall op de knieën en praag het arm, om je reinig te worden. En zeid, wan du west, kost du mir reinigen. Jezus jammer dat even arm. Hij strakt zijn hand uit, dat hij hem aanreed, en zeid, ik word dat donen, zie rein. En als hij dat zeid, keem de uitzalzer ruut, en hij weer rein. Jezus schekt hem plötzlich weg en wordend hem streng en zeid, zei die ver dat u dat keinem zaaien worst. Aber go en stahl die den Priester ver en bring, zoals Moses bevolen haft, een opfer aus een bewies van die reinigung. De man beging en muur de ganze Geschichte bekannt. Hij redt zo veel davon dat Jezus nicht meer free en de stad en den gonen kon, aber meer en heimliche Urtschaften bleef. En doch kamen de Menschen van wij. Alle wegen Noam. Als Jezus en Paul de Lothar waren naar Kapernaum kamen, hielden de Menschen dat hij een huisje komen weer. Dan kamen zo veel taub dat ze goa buiten verder der nicht meer ruim weer, en hij predigt dat woord. Daar kamen ook vijf maun Noam, die in je leemden druuren. En wil er zo veel mensen weer dat ze arm nicht wat Jezus brengen konnen, mogen ze groot boven Jezus een loch der hem dak, en leiten den geleemden met madraudstoop ver Jezus erauf. Als Jezus er een geloven zag, zeid hij to den geleemden, mijn zeen, die zijn diene zinden vergeeft. Door zouten zonen van de Jezatses leren, die bij zichzelf dachten, waarom reed dis man zo, dat is je last dat? Wer zest als God kaun zinden vergeven? Jezus moogt en zijn geest zeer bold wat de mensen bij zich hem hoorten dachten en zei te hem, waarom denk je zo over de zaag? Wat is leichter tot den geleemden te zeggen? Die zijn de zinden vergeeft, oder te zeggen, sto op, neem dien waarden go. Aber dat je weten kennen dat de mensen zijn hier op ierden de kracht haft zinden te vergeven, zei hij tot den geleemden, ik zei die sto op, neem zijn bad en go naar huis. Hij stond op, neem zijn bad en ging eruit zodat ze am aula zijn konden. Ze wonderden zich aula door Eva en loofden God en zeiden, zo wat als dit, hebben we nog niemals gezien. Jezus ging nog eenmaal eruit naar meer Eva en am kwamen een grote schoof hing eraan en hij leed aan door. En als hij weer ging, zag hij Alfeus in een zoon Levi, een taxcollector, en zijn boot zetten. Jezus zei tot hem, kom met. Levi stond op en ging met. Als Jezus bij Levi am huis tot middag weer, hadden veel taxcollector en zender met hem en zijn jonge taub. Dan er weer een veel die met hem metkamen. Als de schriftgeleerden en fariseer zagen, dat hij met de taxcollector en zender taub had, vroegen ze zijn jonger, waarom had hij met taxcollector en zender taub? Als Jezus dit hier zei hij toe aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken maar de kranken. Ik zie niet gekomen de gerechte en te loden over de zender. Als je houden zijn jonger en de fariseer fausten deden, kamen eindje en vroegen aan, wo kämt dat je houden zijn jonger ook de fariseer er jinger fausten, en diene ober nicht. Jezus zeid, wo kennen den Brigum zine jaast fausten, während hij nog bian is? Zolang als de Brigum bian is, kennen ze niet fausten. Ober de tijd kämt dat aan de Brigum wordt wahrgenomen worden, en dan worden ze ook fausten. Keiner wordt een oulet kleed met niet zeig vlekken, en wann dat wer wordt dat niet van oulen losreten, en dat loch weer bloos zoveel gerater. En er jit ook keiner nie in Wien en oude Wienladers. En wanneer worden de laders opplautzen en dan weeren de Wien ook de Wienladers beides verbrokt. Einen Sabbat jenk Jezus der getreed vlekken en zijn jinger vongen aan oren te plekken en uit te rubbelen. Dan zeiden de fariseer te hem, kijk toch wat die jinge om Sabbat doen, dat is niet reicht. Hij zei toe aan, heb je niemals geleest wat doof deed, als hij en die met hem weeren hongrig en in nood weeren? Wo die dan, als Abiater hoge priester weer, hem Gottes huis en hen jink, en dat brood oud, dat

Hij stieg in dat ene boten in, dat Simon sind wir, en zei, hij zal een engstje van Eva opvoeren. Dan zat hij zich dol en leerde de mensen van uit een boot. En als hij ophield met reden, zei hij te Simon, voor en op wordt het diep is en laat de naad erop te vashen. Peter zei te hem, meester, we hebben de ganze nacht schwoer geschaft en hebben nust gekregen. Aber in doen, want du zo zeist, en laat ik dat naad erop. En als ze dat deden, kregen ze een grote schoof vash, zodat er een naad aanvangen twee te rieten. Dan vangen ze er een partner in andere boot, dat die aan zullen komen helpen. En die kamen en ze houden de boot bijt zo vol dat die aanvangen om je te gaan. Als Simon Peter dat zag, val hij op knieën voor Jezus en zei, haar, ga van mij weg, ik zie een zinja mens. Dan hij en de anderen die met hem waren, stonden over de mausen vast die ze gekregen houden, en groot zo ook Jacob en Johan, ze bedeer zijn zeens. Simon zijn partner. En Jezus zei te Simon, vercht die nicht, van nu aan wordt u mensen geriepen. En als ze er boots dan je land houden, verleiden ze dat alle en gingen met haar met. En dat neemt zich zo ram, als hij in de gewaste stad weer, kwam door een uitzeltje man en zag Jezus en val ver aan op hem gezicht en zijn haar, want du west, du kost mij reinigen. En hij straakt zijn hand uit en schiet hem aan en zei, dat word ik donen, en plötzlich wir zijn uitzelt waag. En Jezus verbood hem dat irgendwem te zeggen. Aber hij zal gaan en zich den priester verstalen en als een getekenis van zijn reinigung een opfer brengen zoals Moses bevolen had. Aber dat niets van wat hij gedonen had verspreid zich bloos zoveel meer. En de mensen kamen bij hem schover om te horen en van ihre krankheiten geheeld te worden. Aber Jezus ging vurgen voor zich alleen om te beden. Einen dag als hij leed, zeiden am Pharisäer en Schriftgeleerde die uit alle dorpen en Galilea en uit Judea en Jeruzalem gekomen waren. En God zijn kracht stond am de hand de kranken te heilen. Dan bracht een waaltje mana een geleemde man op een bad, den ze verzochten een eind te brengen en voor Jezus hand te leggen. Aber als ze keinen weg vongen am een eind te brengen, wilde zoveel mensen waren, stegen ze op een huizen op en leden de tielen te zien en leiden aan met badtoop medden mankem volk ver Jezus erop. Als hij er een geloven zag, zei hij tot den man, mens, die zijn diende zinden vergeeft. De schriftgeleerden Pharisäer vongen aan door even nood te denken en zeiden, wer is dit, die door Gottes lasterlijk reed? Wer zest als God kan zinden vergeven? Aber als Jezus er gedanken mocht, zei hij toe aan, te wat ha je zo'n gedanken am horten? Wat is leichter te zeggen, die zijn die zinden vergeeft, oder te zeggen, sto op en go. Aber dat je weten kennen dat de mensen zijn op eerden de kracht haft zinden te vergeven, zei hij toe den geleemden man, ik zei die sto op, neem die bad en go naar huis. Hij stond plötzlich ver aan op, neem zijn bad op dat hij lag, jink nu huis en loofd God. Alle man staan door Eva, en ze loofden God. En we kwam ook nog vorig, dat ze zeiden, we hebben van jou buiten gewenlijke dingen gezien. Als dit Eva weer, jink Jezus eruit en zag Levi, een taxcollector, en zijn taxboot zetten. Jezus zei te hem, kom met mij met. En Levi stond op, verleid alles en jink met. Dan reed Levi bij zich in huis een grote gastmaaltijd uit, en daar waren een grote schoof, taxcollector, en nog andere die met hem toep hadden. Aber de schriftgeleerde en Pharisäer grunsten door Eva te zijn jinge en zeiden, waarom doe je met taxcollector en zinder toep eten en drinken? Jezus zei te aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken moet de kranken. Ik zie je komen de zinde aan te sporen en om te keren, en niet de gerechte. Ze zeiden te hem, je houdt zijn jinge fausten en beden vurken, en zo ook de Pharisäer er, over die jinge eten en drinken. En hij zei te hem, kan je den brief om zijn vriend wat doorbrengen, dat de

Det som då bidrar hejda att folk förfied, en förbett din kajsa den tagste tålen, en sagt att hej selts Kristus, en kenig ers. Dan frug Pilatus am direkt, best du de juden er kenig? Hej antwoord am en sed, dat es so as du seist. Dan sed Pilatus tum hohen priester en tum folk, ek fäng keine schuld an diesen man. Aber sie worden bloß so viel oia en seden, hej recht dat folk ab, en jeit mit seiner lie, der ganz Judäa von Galiläa bot hier. Aus Pilatus von Galiläa hed, frug hei auf des Mount von Galiläa wir. An so bald aus hei wisst, dat Jesus unja Herodes seine Herrschaft je hed, schickt hei am no Herodes. Dann, de dann auch gerot an Jerusalem wir. Aus Herodes Jesus sag, wie hei sehr froh, dann hei haut all lang en verlangen, hei haut am zu seinen. Dann hei haut all viel von am je hed. En hij hoopt te zijn dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij aan Montjalei, maar Jezus geeft hem geen antwoord. En de hoge priester en schriftgeleerden stonden en verkleurden aan zijn hoort. Dan deden Herodes en zijn soldaten aan verachten en verspotten, trokken aan een witte kleed even en schikten aan terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander, dan zo het weer ze zich vriendelijk een even. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taub en zeet aan, je hebben deze man om je gebracht als eenem die dat volk verleiden deed. En ik heb hem en jene jaren wordt je rentelijk aan verheer genomen en ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En hij roept ook niet. Dan ik schakt hem terug naar je, dan hij heeft werkelijk nust gedonen dat een dood verdiend heeft. Daarom wou ik hem stroven en losloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen en eruit geven. En ze schreeuwen allertuurlijk, wacht met deze man en jef ons Barabbas los. Die weer doorwein en gestopt, wil hij een oproer en een stout aangestalt en een mord begonnen houd. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrieloten wil, red nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzien, hij zal am kritzien. En hij zei to aan tum dreide mol, waarom? Wat heeft die va een verbreken begonnen? Ik fing aan am keine oorzaak tum dood. Ik wou am strofen en aan gonen loten. Aber zij hielden aan luid te schreeuwen, dat ze en ze verlangden am te kritzien. En eert en de hoge priester eer schrecht, neem ewa hand. Dan spreuk Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geeft aan den los, den ze verlangden, die weer in een oproer en een mord weer ingestopt worden, en geeft aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem wegleiden, kregen ze Simon, een man van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hier aandrukken zal. En hem kwamen een grote tjof mensen hingeraan, en ook vroegers, die hem bejammerden en hielden. Aber Jezus draait zich om en zei toe aan, je dachter van Jeruzalem hield niet over mij, aber hield over jou zelfs en over jene kinder. Dan die tijd wordt bestemd komen en deze zei worden, je zegen zijn die onvruchtbare die niet een kind onder het hoort gedrukt hebben, en die brasten die niet zijn je zorgen worden. Dan worden ze aanvangen tot de boy te zeien, fault op ons en op, en toe de humpels bedaakt ons. Dan waren ze dit om je reinen halt doen. Wat wordt dan passeren, want dat eerst drieg is? Er waren ook nog twee verbreken die met hem tegelijk gekritzigd worden. En als ze bij de schedelsteed kwamen, kritzigden ze hem door. En ook die twee verbreken, een aan de rechter en een aan de linker zien. Dan zei Jezus, voordat ze jef aan, dan ze weten niet wat ze doen. En ze trokken lessen om zich zijn kleden in te delen. En de mensen stonden en kikten touw. En ze gooiden de volksleider met de andere taub, dreven er een spot over hem en zeiden, hij heeft anderen geholpen. En wanneer Christus, God zijn uiterweelde is, dan loopt hem zich nu zelfs helpen. De soldaten dreven ook er een spot met hem en kwamen en boden hem zuren wien aan en zeiden, want u de Juden ken ik best, dan help die zelfs. En even aan wie in Griekisch, Latijnisch en Hebreeuws geschreven, dit is de Juden kenig.
dann las dat einer von

toe aan van voor de reed. Dan zei Jezus toe aan, want je den mensen zijn eerst worden doodgemerkt hebben, dan wil je zijn dat ik die zie, en dat ik nust uit mijzelf doe, maar dat ik dit zo reed als de vader mij geleerd heeft. En die mij geschikt heeft is met mij. De vader heeft mij niet alleen geloten, dan ik doe immer dat wat aan je valt. Als je dit zegt, je leefden vele aan hem. Dan zegt Jezus tot de Juden die aan hem leefden, want je bedoelt blijven wat ik je geleerd heb, zei je waarhoofdig mijn jongen. Dan wil je weten wat waarheid is en de waarheid wordt je vrijmaken. Zij zeiden tot hem, wie stammen van Abraham her en zijn niemals aan wem verschloofd waast. Hoe kanst du zeggen, je zal vrijgemerkt worden? Jezus zegt tot hem, ik zei je de waarheid. Wer in zinden leeft, is aan de zin verschloofd. En een schloof blijft niet immer am huis, de zin aber blijft eeuwig. Daarom, wanneer de zin je vrijmaakt, zijn je werkelijk vrij. Ik weet dat je van Abraham afstammen, aber je verzekert mij dood te maken, wil mijn weet bij je niet ruim hebben. Ik reed van dat wat ik van mijn vader gezegd heb, je overdonen wat je van jenen vader gezegd hebben. Zij zeiden toe aan, Abraham is ons vader. Jezus zei toe aan, want je Abraham zijn kinderen weeren, wordt je ook Abraham zijn werken doen. Maar nu verzeek je mij dood te maken, een man die je de waarheid zegt, die ik van God geheerd heb. Dat heeft Abraham niet gedaan. Je doen jenen vader zijn werken. Dan zeiden zij toe aan, wie zijn niet horen kinderen, wie hebben een vader, en dat is God. Jezus zei toe aan, want God je vader weer, word je mij goed zennen, dan ik kom van God, en zie nu hier. Ik kom ook niet uit mijzelf, hij schakt mij. Waarom verstoor je niet wat ik zei? Dat is wil je mijn weerd niet verdrogen kennen. Je stammen van jenen vader, den dievel, en mochten jaren doen wat hij verlangt. Hij is van aanvang aan een merder geweest, en blijft niet bij de waarheid. Dan een arm is geen waarheid. Wanneer hij leegend deed, reed hij zijn spreuk, dan hij is een leegner, en de vader even alle leegers. Maar wil ik de waarheid reed, leef je mij niet. Wer van u kan mij een zin nowezen? En wanneer ik de waarheid reed, waarom leef je mij dan niet? Wer van God is, heert ook God zijn weerd. En je horchen daarom, niet wil je niet van God zijn. Dan zeiden de Juden te arm, sei wie nicht mit recht, dat du een Samariter bist en den Dievel hast? Jezus zegt, ik zie nicht van een Dievel bezeten, aber ik eer mijn vader, aber je willen mij te schande mögen. Aber ik zie ik nicht mijn eigen eer, aber du is einer, die de siegt, en ook de rechter is. Ik zei je de waarheid, wenn mijn weerd held, wordt ewig nicht in dood zijnden. Dan zeiden de Juden te arm, nu sei wie dat du den Dievel hast. Abraham en de profeten zijn gestorven, en du sagst, wer mijn woord hält, wordt een dood niet schmaken? Du bist je west niet raten als ons vader Abraham, en die starf. De profeten zijn gestorven. Wat merkst du uit die zelst? Jezus zegt, wanneer ik mij zelst eer, is mijn eer nuscht. Ober dat is mijn vader die mij eert, van dem je zeien dat hij jun God is. En kanen am aber nicht. Ik ober kan am. En wanneer ik zei je dat ik hem niet kan, dan word ik een leerner zijn, zoals je. Maar ik kan hem een hol zien woord. Jun vader Abraham vreed zich daartoe dat hij mijn dag zijn zal. En hij zacht den en weer vrouw. Dan zeiden de Juden te hem, du bist nog niet eenmaal 50 jaar oud en hast Abraham je zijn. Jezus zei te hem, ik zei je de waarheid. Ik weer door eie Abraham je boeren word. Dan houden de Juden steenen op, nog aan te schmieden. Jezus aber verstuurt zich en verleidt den tempel en ging weg. Als Jezus voorbij ging, zag hij een man die blind geboren weer. Zijn jongen vroegen aan meester, wer heeft gezindigd, dit man oder zijn elderen, dat hij blind geboren is? Jezus zei, de man is niet door van blind geboren dat hij oder zijn elderen gezindigd hebben, aber daarom dat God zijn werken aan hem zullen bewezen worden. Wie moeten dem zijn werken verrichten, die mij geschikt heeft, wie het nog dag is? Dan de nacht komt van keiner woord arbeiden kennen. Zolang als ik in deze wereld zie, zie ik dat licht van deze wereld. En als hij dit gezegd had, spreek hij
op 'e eed

0: En red en schmerzel en, en leed hem dood op de uren. En zei toen hem, ga nu water bij Siloa en wasch die daar binnen. Siloa meent geschakt zijn. De man jink en wascht zich en keim zijn trig. Zijn nobelschen die hem verheer hadden prager zijn vroegen dan, is dit niet de man die daar gewijnlijk zout en prager? Einige meenden dat hij die weer. Anderen zeiden, nee, dem zit het bloos kracht zo. Hij zal het maar zeggen, ik zie die. Dan zeiden ze te hem, wo zijn die de uren opgegonnen? Hij zei te hem, een man den ze Jezus nanen, mürken schmerzel, en leed mij dat op de uren, en zei te mij, ik zal nu woten bij ze leer gonen en mij waschen, en ik ging en wasch mij, en ik kan zijnen. Dan vroegen ze hem, wo die man weer? En hij zei, ik weet niet. Dan brachten ze den, die eerst blind geweest weer naar de Pharisäer. Dort wie am Sabbat, als Jezus dat schmerzel en je reed en den man de uren opmerk. Dan vroegen de Pharisäer am ook, wo hij daartoe gekomen weer, dat hij nu zijn kon. Hij zei toe aan, hij leed mij blad op de uren, ik wasch mij en ik kan zijn. Dan zei de enge Pharisäer, dis man is niet van God, dan hij held niet in Sabbat. Anderen zeiden, wo kan een zinder zo'n wunderteken doen? Dan geef het door even een spoeling aan je aan. Dan zeiden ze nog eenmaal tot den blingen man, wat hast u van dem te zeggen? Dan die heeft die de uren opgemerkt. Hij zei, dat is een profeet. De Juden geloofden dat nog niet dat die weer blind geweest. En nu zeiden kon, wat ze den man zijn elderen komen leiden en vroegen, is dit jun zijn van den je zeggen dat die blind geboren weer? En wo komt het dat die nu zijn kan? De elderen zeiden, wie weten dat hij ons zijn is? En wie weten ook dat hij blind geboren weer? Wo dat komt dat hij nu zijn kan? Oder wer hem de uren opgemerkt heeft, weet wie niet. Vraagt hem, hij is oud genoeg. Laat hem van zichzelf reden. Zijne elderen zeiden, zo wil ze zich van de Juden verrichten deden, dan de Juden werden zich al doorop einig geworden, dat ze irgendwem de Jezus als den Christus anerkend, uit de synagoge eruit zaten worden. Dat is waarom zijne elderen zeiden, hij is oud genoeg, vreugd aan zelfs. Ze leidden den man, die blindje was, weer ten tweede maal komen, en zeiden te hem, jef God die eer, wie weten dat dis man een zinder is? Hij zei, of hij een zinder is of niet, weet ik niet. Op het eind weet ik, ik weer blind en kan nu zijn. Dan vroegen ze hem, wat deed hij aan die? Wo muurk hij die de uren op? Hij zei, ik zei je dat al eenmaal en je horchte niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jinger worden? Dan schemte ze even aan en zeiden, du bist zijn jinger. Wie zijn Mozes zijn jinger? Wie weten dat God te Mozes gereed heeft? Aber wat deze man belangt, wie weet niet eenmaal waar hij herkomt. De man zei, dat is toch opvallen. Hij heeft mij de uren opgemerkt en je weet niet waar hij herkomt. Wie weten dat God niet naar zinder horcht. Hij horcht naar zonen die Godesverrichtig zijn en zijn wellen doen. Nog heeft niemand weer geheerd dat een blindje boeren zijn de uren opgemerkt worden. Want deze man niet van God weer, kon hij ook nog staunen. Hiertoe zeiden ze, du bist ganz entsinden geboren en wirst ons belehren, en ze schmeten am eruit. Jezus kreeg dat te hören, dat ze am eruit geschmeten houden, en als hij am funk vroeg hij am of hij aan den Gottessehen geleefd. De man vroeg haar, wer is die? Zei mij dat ik aan hem geleven kan. Jezus zei, du hast den gezeinen, dat is die hier met die reed. Dan zei de man haar, ik leef. En hij beed hem aan. En Jezus zei, ik zie als rechter in deze wereld gekomen, dat die blinden zijnend worden en de zijnende blind worden. Eenje van de Pharisäer die bij hem waren, hierden hem dit zeien en vroegen, wat, zijn wie ook blind? Jezus zei, want je blind waren, wil je niet schuld aan je zinden. Maar nu dat je vergeven zijnen te kennen, blijf je schuldig. Ik zei je de waarheid, wenn ich dich dat poort im Schopstaal en en jijt, ob er irgend andere wegen even klautert, als een dief en een merder. Wer dich dat poort en en jijt, als de Schop hoort, van die mögt de derde wachter op, en de Schop hier zijn stem. Hij roept zijn ene schoop in nomen en die komen aan hem heraan. En wanneer hij zijn ene schoop eerst buiten haft, jijt hij voorop en de schoop komen hen heraan, dan ze kunnen zijn sterven. Die worden aber niemals een vreemden hen heraan gaan, aber van hem wagen aan, dan ze kunnen een vreemden zijn sterven niet. Jezus brok dit bispel, aber ze verstonden niet wat hij daarmee zeggen wil. Dan zegt Jezus nog eenmaal toe aan, ik zei je gans op eerens, ik zie dat poort naar de schoop. Al die voor mij gekomen zijn, zijn Dave en Reba, maar de schoop harkte niet nog aan. Ik zie dat poort, waar dat mij en hen jij wordt zelig worden, en wordt eruit en hen gonen en weid vingen. En Dave kan bloos te stelen, dood te maken en in de grond te brengen. Ik zie je komen dat leven te brengen en dat ze dat vol op hebben zullen. Ik zie de goede hoord. De goede hoord geeft zijn leven voor de schoop. Ob een aangenomen die niet hoort is en de schoop niet eigent, wanneer die den wolf komen zit, die verlaat de schoop en vlucht ervan en de wolf schermetselen mag de herd wat die uit den eindranen. De aangenomen vlucht, dan is een aangenomen. En am is dat niet om de schoop te donen. Ik zie de goede hoort en kan mijn schoop. En mijn schoop kan mij. Zoals de vader mij kan, zo kan ik ook den vader. En ik geef mijn leven voor de schoop. En ik heb nog andere schoop, die niet van deze herd zijn. En die moet ik ook in hen brengen. En die worden mijn stem heren. Dan wordt door een herd en een hoort zijn. Mijn vader heeft mij door om halven leef. Wil ik mijn leven bloos gaan lai om dat water te nemen. Dat neemt mij geen waag, dat lai ik uit mijzelf gaan. Ik heb de kracht dat gaan te laaien en heb ook de kracht dat water te nemen. Dit is wat mijn vader mij bevolen deed. Wil Jezus dit zegt, wil onje de Juden water in de spoeling. En vele van aan zeiden, hij heeft een dievel en is verrekt. Te wat hoort je nu aan? Anderen zeiden, dit zijn niet wie die ene reed die van dievel bezeten is. Kan een dievel een blingende uren opmerken? Dat weer winter en in Jeruzalem wordt de tempel vastgevierd. En Jezus ging in tempel en Salomo zijn haal. Dan zamelden de Juden zich om arm en zeiden, hoe lang helst du ons in twijfel? Wanneer du de Christus bist, dan zij ons dat vrij eruit. Jezus antwoord aan, ik zei je dat al en je leefde niet. De woorden die ik en mijn vader zijn genomen doe, reden van mij. Maar je leven niet wil je niet mijn schoop zijn, zoals ik te je zei. Mijn schoop heren mijn stem, en ik kan aan, en die komen mij heraan. En ik geef aan eeuwig leven, en ze worden niemals omkomen. En die kan mij keiner uit de hang rieten. Mijn vader die mij die gegeeft heeft, is rater als alles. En keiner kan mijn vader die uit de hang rieten. Ik en de vader zijn eind. Dan hoven de Juden stenen op om te steenen. Ik heb je van mijn vader veel goede woorden bewezen. Wij een woont van de woorden wil je me steenen. De Juden zeiden te arm, wij een goede woord steen je wie die niet. Maar wij een dat lasteren en wil du een mens die zelfs te God merkst. Jezus zei te arm, staat in jullie zaads niet geschreven dat je jatter zijn? Wanneer hij die jetten had, nu den dat Gottes woord kwam en de schrift je het niet te breken, zei je dan van dem, den de vader je heiligt en in de wereld en in je schenkt haft, du lasterst, wil ik zei dat ik de Gottes zien zie? Wanneer ik niet mijn vader zijn woorden doe, dan leef mij niet. Maar wanneer ik dit doe, en je ook niet aan mij leven, je leeft aan de woorden, dat je dat zijnen en leven dat de vader aan mij is en ik en arm zie. Daarom probeerde ze aan vader vast te nemen, maar hij kwam aan u te hang. En hij ging vader even naar de andere zijde Jordan, waar Johannes eerst je diept houdt en bleef door. Dan kwamen velen naar arm en zeiden, Johannes heeft geen wonderteken gedaan. Maar alles wat hij van deze man gezegd heeft, is zo. En daar leefden vele aan arm. Lazarus van Bethanië en Darp, waar Marie en Martha woonden, lag krank. Dit weer de Marie die den haren den dieren parfum over feitje goten houdt en die dan met haar hoor afgedreigd. Die broeder Lazarus weer krank. Dan schekten de zesteren Jezus de nooruit haar de den du gut bist, es krank. Als Jesus dort hier sieht, hey, diese Krankheit ist nicht zum Tod, aber um Gott zu verherrlichen, dort die Gottes sehen, der ich verherrlicht wird. Jesus wie Martha und ihre Schwester und Lazarus gut. Und doch, als er hier dort Lazarus krank wird, bleibt er noch 2 Tage dort, wo er wird. Dann sagt er zu seinen Jüngern, da wollen wir nun nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Meister, dort ist noch nicht lang Krieg, als die dort versuchten zu stehen. Und nun wirst du weiterhin gehen. Jesus sagt, sind doch nicht 12 Stunden am Tag, wer über Tag jäht, staht sich nicht. Dann sieht dort Licht von dieser Welt. Wer über der Nacht jäht, der staht sich, dann der hat dort Licht nicht an sich. Als Jesus das gesagt hat, sehen sie zu an, uns Freund Lazarus schlaft, aber er geht an ihm abzuwirken. Dann sehen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schlaft, dann wird er besser. Jesus hat damit gesagt, dass er gestorben wird, sei aber doch, denn er meint, dass er ruhig schläft. Dann sieht Jesus an dort früh erhöht, Lazarus ist gestorben. Und ich sehe am Jünethal und Frau, dass ich nicht da wir, dass die keine Leben lehren. Aber nun wollen wir hingehen. Dann sieht Thomas, den sie auch Zwilling nannten, zu den anderen Jüngern, wollen wir auch gehen, dass wir mit ihm sterben. Aus Jesus Hand kam, hat Lazarus all 4 Tage am Grab gelegen. Bethanien wir so 2 Meilen von Jerusalem. Da wären viele Juden nach Martha und Maria gekommen und wären ihren Bruder zu trösten. Sobald aus Martha hier, dass Jesus kam, ging sie arm und jägen. Maria aber blieb zusatten. Dann sagt Martha zu Jesus, Herr, wenn du wirst hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, um was immer du Gott beten wirst, wird Gott dir geben. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder soll abstehen. Martha sagt zu ihm, ich weiß gut, dass er am jüngsten Tag abstehen wird, wenn die Todes abstehen. Jesus sagt zu ihr, ich sehe die Todes abwirkt und das Leben jäfft. Wer an mich lebt, wird leben, wenn er gestorft. Und wer da lebt und an mich lebt, wird niemals sterben. Lebst du dort? Sie sagt zu ihm, jo, Herr, ich lebe, dass du der Christus, der Gottes sehen bist, der in dieser Welt in den gekommen ist. Und als sie das alle gesagt hat, ging sie und ruft heimlich ihre Schwester Marie. Der Meister ist hier und lässt sie rufen. Sobald sie dort hielt, stund sie ab und kam nur an. Jesus wäre noch nicht bei einer Stadt gekommen, aber wäre noch dort, wo Martha ihn begegnet hat. Als die Juden, die bei Marie im Haus wären, zu trösten, sagen, dass sie bosig abstund und rüht ging, gingen sie er hingeraun, und sehen, sie geht nun grauf, dort zu heilen. Als Marie aber dort kam, wo Jesus wie und ihm sah, fall sie ihm für ein Feit und sagt, Herr, wenn du wirst hier gewesen, wie mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus heilen sah, und auch die Juden, die mit wären, auch heilen, ging ihm dort zu horten, und ihm fallet schwor. Und er sagt, wo hab ich am Hand gelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm kick. Und Jesus hielt. Dann sehen die Juden, kick, wo gut he dem wir. Dann sehen einige von an, kun die den blingenden Ohren obmögt, dort nicht geschaffen haben, dort des Mann nicht gestorben wir. Und Jesus noch einmal deib abgerecht, kam nun drauf, dort wir eine Heil, die sie einen Stein für die Opening geleicht haben. Jesus sagt, nehmt den Stein weich. Martha, den Toten seine Schwester, sieht zu am Haar, der stinkt all. Dann die erst all 4 Tage dort. Jesus sagt zu ihr, seht ich die nicht, dort wann du leben wurst, dann sollst du Gott seine Herrlichkeit sehnen. Dann nehmen sie den Stein weich. Dann kickt Jesus eine Hecht und seht Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Und ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber ich sage dit, das Volk in het halven, dort um mich steht, dass sie leben können, dass du mich geschickt hast. Als Jesus dit gesagt hat, ruft er mit lüder Stern, Lazarus, komm rüt. Und der gestorbene Mann kam rüt, hängen feit mit Graufkleider bewickelt und ein Schnäppeldück über das Gesicht gebungen. Jesus sagt zu ihm, lässt ihm alles auf und lässt ihm gehen. Und viel von den Juden, die gekommen wären, Marien zu besiegen, als sie sagen, was Jesus deed, lebte sie an ihm. Aber einige jenen vertalten die Pharisäer, was Jesus gedonen haut. Dann sammelten die höhere Priester und Pharisäer ihren Rot und Seden, was soll wir donen? Dann des Maundeit viel Wundertekens. Wann wir dem hier mit Tochloten, wort alle Maunde an am Leben, und dann wurden die Reimer kommen und ans Land ein Lied wahrnehmen. An Kaiphas, einer von an, die dort ja höhere Priester wir, seht zu an, je weiten überhaupt nicht. An denken auch nicht daran, dass es für uns wird besser sein, dass ein Mann für das Volk starf, als wenn das ganze Volk wird zugrund gehen. Das seht er nicht aus sich selbst. Aber weil er dort ja höhere Priester wir, prophezeit er damit, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht bloß für das Volk, aber auch, dass er die Gotteskinder, die über die ganze Welt verstreit werden, totbringen wird, einzusenden. Von den Tag an plante sie, am dort zu mögen. Darum ging Jesus nicht mehr frei am Openen, mag die Juden. Aber trag sich träg, nun eine Jägend, dicht an der Wildnis, nun eine Stadt Ephraim, genannt, und bleibt dort mit seinen Jüngern. Der jüdische Ostertit wird dich bei, und viele vom Laun gingen vom Osterfast, all nur Jerusalem sich dort zu reinigen. Dann sagte sie nur Jesus, und als sie am Tempel stunden, frühe sie sich um ihn ander, wat denk je? Wat he überhaupt nicht zum Fast kommen? Nu hauden beide, die höhere Priester und die Pharisäer, dort Volk sagen loten, dort wann irgendwer wisst, wo Jesus wir, da sollen sie dort anmalen, dort sie am Faust nehmen können. Dann aus Saasdörfer Osten kämen Jesus nur Bethanien, wo Lazarus wir, die da gestorben wir, den Jesus vom Tod abgewürgt hat. Da mögen sie an einen Ofenkost, und Martha bedient, aber Lazarus wie einer, der mit einem um Dach saut. Dann nehmen Marie und Punt sehr dieret reinet Narden Eil, und geht Jesus, der ihr feit, und dreht an die feit mit ihrer Hohe, und das ganze Haus regt nur die Eil. Aber einer von seinen Jünger, Judas Ischariot, der am Herr verroden deit, seht zu ihm, warum wird diese Salveil nicht verdartig Punt verkauft und dort Geld für die Arme gegeben? Das seht er nicht, darum, dort am dort um die Arme zu tun wir. Hei wir ein Dief, hei drüch die Geldtausch, und nehmt für sich selbst, wat durch ein Engelacht wird. Dann seht Jesus, lot er zufrieden. Dit haf sie zu mein Begrafnisdach gedonen. Dann Arme wo je immer bei ju haben, mi aber wo je nicht immer haben. Dann wüssten den grote Teil Juden, dort he do wir. Dann kämen sie nicht bloß am Jesus ihnen halven, aber auch am Lazarus zu sein, den he vom Tod abgewürgt hauden. Aber die höhere Priester wurden sich einig, dass sie Lazarus auch tot mögen wollen. Dann am Lazarus in den Halven gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Den nächsten Tag, als viel Volk, die zum Fast gekommen wären, hierden, dort Jesus nach Jerusalem kam, nehmen die Palmaster und gingen am Entjägen und schrien, Hosanna, ihr seht das der, der im Haaren seinen Namen kommt. Israel erkenne. Und Jesus funken Eseljohling und sah sich dort und ab, so aus geschrieben steht, Fürcht die nicht, du Tochter Zions. Kick, den König kommt ob ein Eseljohling nur dir reden. Dann ob er steht, verstunden sie die Jünger, dit alle nicht. Aber außer hier ist verharrlicht, wie er dachte sie daran, dass dit von ihm geschrieben stund, und dass sie dit von ihm gedonen hauden. Und das Volk dort bei ihm gewasst, wie er aus Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürgt, jef ihm er Gedächtnis. Und viele Menschen gingen ihm zu trafen, als er hierden, was er für ein Wunderteken gedonen haut. Dann sehen die Pharisäer einer zum anderen, je seinen, dort je nicht utrechten, dann kickt, die ganze Welt geht am hingeraun. Nu wären doch welche Griechen und jede, die nun fast gingen, da anzubeten. Die kämen mit einer Bärde nur Philippen von Bethsaida und Galiläa und sehen zu am Haar, wie würden Jesus ihre seinen? Philipp ging und seht Andres und dort, und dann gingen Andres und Philipp und sehten Jesus dort. Jesus seht zu an, die Zeit ist nu hier, dort die Menschen sehen, soll verharrlicht worden. Ich sah ju ganz bestimmt, wann ein Weidkur nicht eine Erde fällt und storft, blifft dort allein. Wann dort aber storft, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben lebhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mi deine will, dem lot met mi kommen, en wo ek sie, soll min deine ook sennen, en wer mi deine wort, den wort min Vader ehren. Nu is mine Seel bedrekt, en wat soll ek sagen, Vader, rad mi uit deze Stund? Aber dit is wat toe ek in deze Stunde nen gekommen sie. Vader, verharrlich deine Nomen. Dan seh ne Stem vom Himmel, ek hab den all verharrlicht, en wo den Vader verharrlichen. Dann sehen die Menschen, die da herumstunden und dort hierden, dort haft ihr Donat. Andere sehen, ein Engel haft zu am gered. Jesus sagt, die Stämme, die je hierden, wir nicht am Minet halven, aber am Junet halven. Diese Welt wird nu gerecht, und die Herrscher über diese Welt wird erütgestarrt. Und wenn ich von dieser Erde wo abgehoben worden, wo ich alle Menschen noch mittragen. Dit zegt Jezus om aan te dienen, wat hij voor een dood gestorven wordt. De mensen zeiden te hem, wie hebben u hem gezegd, zie hier, dat die Christus voor immer blijven wordt. En wo kost du zeggen, de mensen zijn moet opgehoven worden. Wer is dit mensje zijn? Dan zegt Jezus te hem, dat licht is nog een kleine stoot bij u. Wandelt wil je dat licht hebben, dat u de diesternis niet overvalt. Dann wer im Diesten wandelt, weet nicht, wo hier han jeit. Je leeft an dat Licht, solang als je dat Licht haben, dat je Licht kinder worden kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleidt hij en leidt zich van aan nicht seinen. En wann Jesus ook al deze Wunderteken ver aangedonen hat, doorwegen leefde ze doch nicht an arm. Dat het zo eram kam, als de Prophet Jesaja gesagt hat, haar, wer leeft wat wie predien? An wem is den Haaren seine Kraft openbord worden? Darum können die nicht leben, wie Jesaja auch sieht. Hij haft an de Uhren verblendt, an de Horten verhort, dat sie mit de Uhren nicht seinen, an mit de Horten nicht verstohnen, dat sie sich nicht bekehren, an ek an dan heile wird. Dit sieht Jesaja, wie hij Jesus seine Herrlichkeit sagt und von am red. An doch leben sogar viele von de Feste an am. Ober, Am die Pharisäer erat halver bekannte sie am nicht, dann sie fürchten, dass sie würden am Baum gesaat worden. Dann sie wollen lieber von Menschen geirrt worden, als dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie ich zum Volk, wer an mir lebt, lebt nicht an mir, aber an den, der mir geschickt hat. Und wer mir sieht, sieht den, der mir geschickt hat. Ich sie an diese Welt gekommen, ein Licht zu senden. Dort wer immer an mir lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechten. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht haben will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wat am rechten deit. Dort Wort, dat ich geredet habe, wird am letzten Tag rechten. Denn ich habe nicht uit mir selbst geredet, dann die Vader, die mich geschickt haft. Haft mi befohlen, wat ik donen en reden zal. En ik weet, wat hij befohlen haft, brengt eeuwig leven. Daarom red ik, dat wat de Vader mi befohlen haft te reden. Dat we rood veroosteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en terug naar Vader te gaan. Hij weer de zinje in deze wereld immer goed geweest. Maar nu wil hij aanwijzen, waar goed hij aan werkelijk weer. An beim Ovenkast eten aus de Diebel, siemen seinen Sehen Judas Ischariot, dat all enthort gejeft haut, Jesus zu verroden. An Jesus wist, dat die Vader am alles in de Hänge gejeft haut, an dat hij van Gott gekommen wie, an war er nu Gott jink. Stund hij vom Ovenkast ab, leed seine Kleider zu sied, an bunk sich in Haunduk an. Dann goet hij woter en er kam en funk an de Jinge de Feit te wauschen, an drie die met dat Haunduk, dat hij sich amgebungen haut. Als hij bij Simon Peter kwam, zei hij te hem, haar, wouwst u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstijst u nog niet. Du wouwst dat op een heer verstonen. Peter zei te hem, du zoust mij niemals meer de feit wouwschen. Jezus zei te hem, wenn ik die niet wouwsch, bist u niet met mij in gemeenschap. Dan zei Simon Peter te hem, haar, niet bloos de feit, maar ook de hang in de kop. Jesus sagte zu ihm, wer gewaschen ist, dem braucht sechs nicht aus der Feit gewaschen worden, dann der erste ganz rein, und Jesus sind rein, büht er einer. Er wisst, wer am verroden wird, darum sagt, er sie wären nicht alle rein. Als hij een eerste feit gewaschen houdt, neemt hij zich waarder zijn kleider arm en zaad zich dol en zegt nogmaals aan. Weet je wat ik je gedonen heb? Je nane mij haar een meester, en dat zei je recht. Dan dat is wat ik zie. En wanneer ik jun haar een meester, je de feit gewaschen heb, dan zal je je ook een ander de feit wassen. Ik heb je een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik je gedonen heb. Ik zei je gans op ernst, en knaagt als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die hem je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zei je zeilig, want je dat ook donen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik gewild heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aard klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgend wem opneemt, den ik schekt, die neemt mij op. En wie immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zegt, ik zei je de waarheid, einer van u wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich een ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zou het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zegt, hij zal am vreuren wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus en aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zei, dat is die, dem ik dat en je dokte biedt geef. En hij dokt en biedt en geeft Simon zien en zien, Judas Ischario dat. En als Judas dat biedt brood neem, voer de zoltoon en amen en. Dan zei Jezus te hem, wat je doen west, dat doe bood. Maar door om des wist keine, waarom Jezus dat te hem zei. Wil Judas, de Jeltauschau, dachten einde dat Jezus toe hem zeed, hij zal gonen en kijken wat ze hem vastbrokten. Oder dat hij wat voor de armen geven zal. Zobald als Judas dat brood genomen houd, ging hij eruit, en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zeed Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt, en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God am Dorfer ook zijn heerlijkheid schenken en wordt am voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een korte stootje bij u. Je worden om me zeken, en zoals ik to de Juden zeg, zei ik ook to u, wo ik heen go, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u een ander goed zenden. Je leef to een ander zal zo groot zenden als mijn leef to u weer. Wanneer je aan je een ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jongen zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, waar is je haan? Jezus zei te hem, waar ik haan go, kan je mij nu niet hieraan komen. Maar nu her, waar je ook haan komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed, mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wirst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen wordt, wirst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen. Wanneer dat niet zo weer, word ik dat u te u gezegd hebben. Ik ga gaan, je door een stede rijden te maken. En wanneer ik gaan, ga een stede voor je rijden te maken, waar ik terugkomen en je door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik gaan go, en je weet ook den waag doorgaan. Thomas zei te hem haar, wie weet niet waar die haan juist, en waar kan we den waag weten? Jezus zei te hem, ik zie de waag, de waarheid en dat leven. Keiner kan nu vader bieden derg mij. Wanneer je mij gekant houden, wordt je mijn vader ook gekant hebben. Van nu aan kan je hem, en hebben hem je zijnen. Philip zei te hem haar, wees ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kanst u dan nog zijn, wies ons den vader? Leefst u niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik reed, reed ik niet van mij zelfs. De vader ober, die aan mij woont, dat de woorden. Geloof mij dat van ik zei dat ik hem voor zie en dat hij voor en mij is. En wanneer zes niet, dan geloof door hem halven, wil je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid. Wer aan mij leeft, wordt de woorden ook doen die ik doe. En wordt nog groter als deze doen. Dan ik ga naar mijn voordeel. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wil ik doen. Dat de voordeel dat ik den zeen geëerd wordt. Wat je aan mijn nomen beden worden, wil ik doen. Wanneer je mij goed zijn, dan houdt mijn geboten. En ik word in voor de beden, en die wordt u een ander treister geven, die eeuwig bij u blijven wordt. Dat als de waarheidsgeest in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont in u, en wordt met u zijn. Ik wil je niet als wijzen kunnen loten, ik wil terug naar u komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijnen. Wie ik leef, word je ook leven. Wanneer de dag komt, word je dat klaar zijn dat ik en mijn vader zie, en dat je en mij zijn en ik en je. Wer mijn geboten heeft en helpt, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den word ik ook goed zijn en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar. Waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zei te hem, wer mij leef heeft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef heeft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien heren, is niet mijn woord, aber den vader zijn te mij geschikt heeft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de Treister, de Heilige Geist, den de Vader in mijn nomen schenken wordt, die wordt je alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den vreden lood ik u, mijn vreden geef ik u. Ik geef u niet zoals de wereld geeft. Lood u niet het hoort bij anruien en verg u niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg go, ook dat ik waar de trek naar u komen word. Wanneer je mij goed zendt, word je je door te vrijen dat ik naar voren ga. Dan de voren is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer dat passiert, dat je dan je leven worden, wanneer dat passiert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharscher komt. Over mij heeft hij geen kracht, over de wereld moet weten dat ik den voren leef heb, en dat ik door hem alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kapitel 15.
0: Kom, wel we weer gaan. Ik zie de rechte wijnstok en mijn vader is de wijngaardner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, snit hij af. Aber alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat hij meer vrucht brengen kan. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft aan mij en ik wil aan u blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer je niet aan wijnstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft en ik aan arm, die brengt veel vrucht. Aber ohne mij kan je niet staunen. Wie niet aan mij blijft, die wordt zoals een rank weggeschmeten en verdreigd en dan gesammelt en een vuur geschmeten en verbrand. Wanneer je aan mij blijven en mijn woord aan je blijven, dan vraagt nog wat immer je wensen en je wordt dat gegeven worden. Mijn vader wordt daar geëerd, wanneer je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leven te mij weer ook mijn leven te je, blijft aan mijn leven. Wanneer je mijn geboten houden, waar je aan mijn leven blijven, groot zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb en aan zijn leven blijf. Ik heb je dit daarop gezegd dat mijn vrijheid en je blijven mocht en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leven aan je ander zo is als mijn leven te je weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik u alles gezegd hebben wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, aber ik heb u gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die er blijven wordt. Dan wordt de vader u geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. wat ik u beveel is dit. Ziet een den anderen goed. Wanneer die welt je hausen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst je haust haft. Wanneer je nog van deze welt wieren, wordt die welt dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber niet van deze welt, wil ik je door een ruit gewild hebben, en daarom haust die welt je. Denk eraan wat ik je gezegd heb, en knacht es niet raten aus zijn haar. Wanneer ze mij nog gestonden hebben, worden ze je ook nog gestonden. En wanneer ze mijn woord geholen hebben, worden ze je ook geholen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschikt heeft. Wanneer ik niet gekomen wie en aandacht gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze niet vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust ook mijn voder. Wanneer ik onge aan niet de woorden gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze die gezinnen en hausen doch beide mij ook mijn voder. Aber dat het zo rumkomt aus de spruch en er gezegd zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wanneer de trechter komen wordt, den ik u van voder schekke woord, de waarheidsgeist, die van voder uitgeit, die wordt van mij je tekenis geven. En wil je van Anfang an bij mij gewaarst zijn, moet je ook hun getekenis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven erzellen. Ze worden je aan bouwen donen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze donen God en dienst wat ze je doodmerken. En dat worden ze donen, wil ze weder mijn voder nog mij kennen. Maar ik heb je dit gezegd, dat wanneer de tijd komt, dat je dan door aan denken dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang seht ik u dit nog niet, wil ik dan nog bij u weer. Nu aber go ik terug naar dem, die mij geschickt heeft, en keiner van u vraagt mij, wo jijst u haan. Aber wil ik u dit gezegd heb, zeg je van horten treurig geworden. Aber ik zeg u de waarheid, voor u is dat goed dat ik waar ik go, dan wanneer ik niet waar ik go, komt de treister niet naar u. Aber wanneer ik go, wo ik u den schicken. En wanneer die komen wordt, wordt hij de welt van zin, je rechtigheid en je recht evafieren. Van de zin, dat ze niet aan mij leven. Van je rechtigheid wil ik nu voder go en je mij niet meer zijn worden. Van je recht wil de harsche over deze welt als je recht worden. Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kennen dat nu niet verdreugen. Aber wanneer de waarheidsgeist komen wordt, die wordt je de volle waarheid leren. Hij wordt niet uit zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden, wat hij geheerd heeft, en wat je zei wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken, dan hij wordt van meningen nemen, en je dat zeien en duidelijk maken. Alles wat hij voor de haft is ook meent. Daarom zei ik, hij wordt dat van meningen nemen, en je dat geven. Om de korte tijd wil je mij niet zijn, en waarde om de korte tijd wil je mij zijn, wil ik nu voder go. Dan zei den eenje van zijn jinge en je zegt, wat meent hij daarmee wanneer hij zegt, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, en ook, wil ik nu voder go. Daarom zeiden zij, wat meent hij met de korte tijd? We weten niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze aan jaren vragen willen, en dan zei hij toe aan, vraag je je en je een ander wat ik daarmee meen, wanneer ik zei, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn? Ik zei je de waarheid, je wou helen en jou mareren, während de welt zich vrije wordt. Je wou treuren, op je treuren zal vrijheid worden. Wanneer vrouw een kind ter welt brengt, is zij een treuer en weduwe. Dan is de tijd als je komen. Maar wanneer dat kind eerst geboren is, is de vrijheid dat ze een kind ter welt gebracht heeft zo groot, dat ze van al er een treuer verjaart. Doorween zijn je nu ook treurig, maar ik wil je waarder zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer de dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zeg je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Wat nu heb je om nust en mijn nomen je beet. Beet en je wordt in krien, dat je dat aan geen vrijheid veelt. Ik heb beeldersprek gebruikt je dit te zeggen. Op de tijd komt dat ik niet meer een beeldersprek te je reden woord. ob er jüd dort direkt en klar von meinen Vater vertale war. Wann die Dach kämpft, wo je an meinen Nomen beten, und ich sage nicht, dort ich den Vater an jüne steht beten war, dann die Vater selbst haft jüd dort am Leif, dort je mi gut sind, und je leben, dort ich von arm gekommen sie. Ich kam vom Vater, und sie an diese Welt dann gekommen, und wo diese Welt war da verloten und trägen um Vater gegangen. Seine Jünger sehen zu arm, nu sei wie, dort du frie Rüt zu uns redst, und nicht mehr Bildersprüche brauchst. Nu sei wie, dort du alles weißt, und nicht nötig hast, dort die wer wat fragt. Darum gleich wie, dort du von Gott gekommen bist. Jesus frug an, je leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder naar zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik je alle daarom gezegd, dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd houdt, kijkt hij om hemel en zegt, vader, die Tiet is gekommen, dat u dienen Sehn verharrlicht, dat den Sehn die ook verharrlicht, so als du arm die Vollmacht über die ganze Menschheit gejeft hast, all die dat ewige Leben te geven, die du arm gejeft hast. Dat ewige Leben is dit, dat sie die, den einzig wahren Gott en Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Ich hab die op Erden dort euch verharrlicht, dat ich dat Wort verrecht hab, dat du mir geeft zu daunen. En vorder, nu verharrlich mi met die taub, mit der Herrlichkeit, die ich wie die Haut eher die Welt geschaffen ward. Ich hab die Menschen mit deinen Nomen bekannt gemerkt, die du mir uit dieser Welt gejeft hast. Dort wären diene, und du jefst mir die, und die haben dein Wort geholen. Nu weten sie, dat alles von die kämpft, wat du mir gejeft hast. Dann die Wert, die du mir gejeft hast, hab ich angejeft, und die haben die angenommen, und weten, wo häufig dat ich von die gekommen sie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die, die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en dienen nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eind zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan in die nomen. Die du mir gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en ganz en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld haast aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zo is ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, je rood zo als ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid, dien woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld nen geschikt hast, heb ik aan in de wereld nen geschikt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook door de waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die, die derg er woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du voor en mij, en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat je leeft, dat u mij geschikt hast. En de heerlijkheid, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wij eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat die wereld door aan zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als die leven toe mij is. Vader, ik wil dat zo, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer de wereld er een grond houdt. O, je raakt er vader. De wereld heeft die niet gekend, maar ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en wou dat weer doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge even Kidron tol. då vi en gården, en din hemmet sine gänge taup en en gäng. En Judas Ischariot, det arm förråd, visst ock hvor det sted via, den Jesus traf sig då förken med sine gänge. Dann kam Judas med en kleine grupp soldaten en tempelvachter, de die hohe priester en pharisäer am gestalt houden, med letorens, lampen en geweren. Wil Jesus alles wist wat aan bejene woord, jink hij eruit en zei to aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jesus van Nazareth. Jesus zei to aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij to aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jesus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zei, van die du mij gegeven hast, heb ik geen verloren. Simon Peter houdt een schweerd. Dan trok hij dat eruit en heeft den hogen priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zei Jezus te Peter, Stärk den Schwert trägt in der Schacht. So legt nicht ut dort Kuffel trinken, dort die vor der mir gegeben haft. Dann kämen die Soldaten mit ihren Vierer und die Juden mit ihren Tempelwächter und nehmen Jesus Faust und Bungen an. Sie nehmen am erstens nur Annas, Kaiphas seinen Schwerfoder, die dort joa hohe Priester wir. Dort wir Kaiphas, die Juden den Rot gegeben hat, dass es gut wird, dass ein Mann von dem Volk durchgemerkt wird. Simon Peter und noch ein anderer Jünger gingen Jesus heran. Den Jünger kannten die Hügelpriester, und der ging mit Jesus mit und den Hügelpriester sind Paulus daneben. Aber Peter stund büten für der. Dann ging der andere Jünger, den die Hügelpriester kannten, rüht und red mit der, der über der wirkt, und bracht Peter daneben. Dann sei die deren Wächterin zu Peter, bist du nicht auch einer von diesen Mann seine Jünger? Er sagt, nee, ich sie nicht. Will dort keil wir hauden, die deine an Tempelwächter sich in Kohle vier gemerkt und stunden dort Räume wurmte sich. Und Peter stund bei Ahnen wurmte sich auch. Der hohe Priester frug Jesus dann nur seine Jünger, auch nur seine Lehrer. Jesus sagte ihm, ich hab frei und open in dieser Welt geredet, und hab immer in der Synagogen in dem Tempel gelehrt, wo die Juden taub kommen. Und ich hab nichts am Geheimen gedonen. Worum fragst du mich? Frag die, die mich gehört haben. Die weten, was ich gesagt hab. Als Jesus dit sieht, schlug einer von den Offizieren, die durch dich bestunden, am ihm gesagt, und sieht, so antwortest du den hohen Priester? Jesus sagte ihm, wenn ich eine ungeschickte Antwort gegeben hab, dann bewies mir dort. Aber wenn nicht, warum schleißt du mich dann? Dann schickt Annas am Gebungen nur Kaiphas den hohen Priester. Und Simon Peter stund und wurmt sich ab. Darum sagte sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jünger? Hei aber verlucht dort und seht ich sie nicht. Dann seht einer von den hohen Priester seiner Diener, ein Freund an dem, den Peter dort Uhr aufgeschnitten hat, sag ich die nicht bei ihm am Gordon? Peter verlucht dort noch einmal und plötzlich dort ab kreide Hohn. Dann leide sie Jesus von Kaiphas num Rechthus. Dann wird alltädig zum Morgen. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthus ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruht nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Ihre Antwort wir, wenn er nicht ein Verbrecher wir, würden wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die Armen recht am nur jünger Satz. Dann sehten die Juden zu an, für uns erst dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dort es so rumkäme, als Jesus gesagt hat, als er andied, wort für ein dort gestorben wurde. Dann ging Pilatus weiter am Rechthus an und lädt Jesus kommen und frug am, bist du der Judenkönig? Jesus seht zu an, fragst du dit uit die selbst, oder haben andere die von mir vertaald? Pilatus said, sie ek en jüd? Dien eigen volk en de hohe priester haben die hier no mir gebracht. Wat hast du gedonen? Jesus said, mein kenig rek erst nicht von dieser Welt. wann mein Königreich von dieser Welt wäre, würde meine Deine dort losschlonen, da die Juden mich nicht faustnehmen können. Aber nu erst mein Reich nicht von hier. Dann seht Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus seht, du sagst recht, ich sehe ein König. Ich sehe dort zu geboren, an eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit anstehen soll. Wer mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. Pilatus seht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als sie das gesagt hat, ging er weiter rüt, nur die Juden, und seht zu ihm, ich fing keine Schuld an ihm. Aber je habe je die Mau, dort ich je Osten wem losgeben do. Soll ich je den Juden König losgeben? Dann schrie sie alle zugleich, nicht diesen Mann, aber Barabbas
1: wie ein Reiber.
0: Dann nahm Pilatus Jesus und leit am Verheiben, und die Soldaten flachten die Krone von Stachels und saden am die auf dem Kopf, und nehmen am ne bleibrode Dijk am. Dann sehte sie, wie gereisen die Juden König, und schlugen am auf den Baken. Pilatus ging nochmal rüt und sehte an, kijk de mol, ich bring you den rüt, dat je seinen kennen, dat ich keine Schuld an am fing. Dann kam Jesus rüt mit ner Stachelkrone auf dem Kopf, und hat ne bleibrode Dijk am, und Pilatus sehte an, kijk, hier ist de Maun. Aus die Hüge Priester an deine am Sagen schrien die, und kriegt's mit Arm, und kriegt's mit Arm. Pilatus said, nehmt je am und kriegt's Arm, dann ich fäng keine Schuld an Arm. Die Jüde säden, wir haben einen Gesatz, und nur dort Gesatz nur, soll he dautgemürgt worden, weil he sich selbst zum Gottes sehen mürg. Aus Pilatus dort sahen hier, fercht he sich noch mehr, und ging noch einmal am Rechthüse nennen und frug Jesus, wo he her wir? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Dann sagt Pilatus zu ihm, redst du nicht zu mir? Weißt du nicht, dass es an meine Kraft steht, die zu kriegen und auch die frei zu loten? Jesus sagt, du hast überhaupt keine Kraft über mich, wenn die dir nicht erst von oben gegeben worden. Darum hat die mich an deine Hände gegeben haben, die Gerater sind. Von dann an tracht Pilatus Dono am loszuloten. Aber die Juden schrien träg, wenn du diesen loslässt, bist du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, ist jegen den Kaiser. Aus Pilatus dort sahen hier, brocht he Jesus rüt, und he sah sich am Rechtsstuhl, der am Steinploster stund, dort sie auf ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, aus der sie reden mögen zum Fast. Ungefähr klock 12 ab Mittag. Und he sah zu den Juden, kijkt, dit is jun König. Zij aber schreien, wach mit arm, kriezje arm. Pilatus zei to an, zal ik jun een König kriezje? De hoge priester zeiden, wir haben keinen König, buiten den Kaiser. Schließlich geeft Pilatus am Hahn, dat ze am kriezje kunnen. En ze nemen Jesus en leiden am wach. En hij droeg zijn eigen kriez en ging domet no een plaats, den ze Schädelsteed nannten, an Hebräisch Golgatha. Und dort kriegten sie arm an noch zwei andere, arm an einem Mad und an jeder sieht einem. Pilatus schreif eine Eberschrift und stahl die ab dort kriegt. Und das ist, was er schreif. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekriegt wird, dicht bei Jerusalem wir. Und die wir in Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sehten die Juden, ihre hohe Priester zu Pilatus, schrieb nicht der Judenkönig, aber dort he seht, he wär der Judenkönig. Pilatus seht, was ich geschrieben hab ich geschrieben. Als die Soldaten Jesus dann gekriegt hauten, nehmen sie Jesus in die Kleider und teilten die ein Feierdeil, für jedem ein Deil, und so auch den Everrock. Die Everrock aber wie ein gewebtes Steck ohne Not. Dann sehen die Soldaten einer zum anderen, weil wir den nicht zweirieten, aber lieber lesser tragen zu sehen, wer den haben soll. Da das so Wort ausgeschrieben steht, sie teilte sich meine Kleider an und losten über meinen Everrock. Und dort ist, warum die Soldaten dort deiden. Beim Kreuz stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau, und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah, und auch den Jünger, den er gut wie, bei erstaunen, seht er zu seiner Mutter früh, Kikkemol, dat is din zeen. En dan zeid hij to din jinge, Kikkemol, dat is din mutter. En van stund aan neem hij en no zijn huis. No her, als Jezus wist dat niet alles geworden wie, dat het zo ram komen kon als je schreven stond, zeid hij mij daarst. Dat stond in je feest met wien edig.

Dan zeil vi van door weg en kemen nächsten dag bij Kios. En dan den dag doorop voer we even Samos en bleven in Trogelion. En kemen dan de nächsten dag nomen leid. Dan Paul houdt zich vergenomen bij Ephesus voorbij te voeren, dat hij niet nog in Asien tijd toebrengen moest. Dan hij spoot zich doorop wanneer het meelig weer te Pfingsten in Jeruzalem te zenden. Aber von mir leid, schickt he nur Ephesus und leid die Ältesten von der Gemeinde fordern. Aus der Hand kämen seht he to an, je weten wo ich vom ersten Tag an bei you in Asien immer gelebt hab, und wo ich den Haaren und alle Demut und je Fehlthronen gedeint hab. Wann ich von den Juden, die mir nachstehnen, auch sehr auf der Probe gestalt ward. Und je weten auch, dat ich beim Predigen nur Strick geholen hab, dat jy tom nutzen komen kon. Ek hab jy in de verzamelingen geleerd en sie ook van een huis om anderen gegonen. Ek hab beide, Juden en Grieken, dat woorden en feer holen dat ze zich te God bekeren en aan onze Heren Jezus leven zullen. En nu go ik van Geist gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat door met mij passeren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geist mij woordt dat ik in alle steden door met rekenen kan dat ik wil lieden matten en faust genomen worden. Aber dat baudert mij alle niet. En mij is mijn eigen leven ook niet te dier om mijn weg met vrede te eng te ranen en den dienst te verrichten den de Heer Jezus mij abgelegd heeft. En dat is voor dat evangelium van God zijn genoed en te stonen. En ik weet nu bestemd dat al die mank die ik dat Gottes Rijk gepredigd heb, je worden mij niet waarder zijnen. Daarom zeg ik u dat vandaar ganz klar, dat ik aan keinem mens zijn bloot schuldig zie. Dan ik heb mij niet geschuwd, je alles te zeggen wat God hem zijn houdt. Dan werkt over u zelfs en ook over de Heer, over die de Heilige Geist u als opzichter gesteld heeft, en hoort over God zijn gemeente te zijn, die hij zich met zijn eigen zin zijn bloot gekocht heeft. Ik weet dat wanneer ik eerst woord waag zijn, worden riet in de wild van u komen, die de Heer niet verschonen worden. Dan worden ze gewoon van jene eigen mensen een je opstonen, die de waarheid verdraaien worden, om aanhanger voor zich te krijgen. Daarom ziet waken en denkt eraan, dat ik u alle 3 jaar dag en nacht met tronen vermoond heb. En nu even geef ik u aan God en zijn genoden woord, dat je opbuien en met al die taub die je heiligd worden, een oorfgoed geven kan. Ik heb keinem zijn zelver, gold of kleider verlangd. Je weet zelfs dat deze mijn hang mij dat ingebracht hebben wat ik van mijzelf brok en ook voor die met mij waren. En in allem wat ik deed, bewijs ik je dat wij daarom zwaar arbeiden de zwakke met helpen moesten. En daaraan denken dat Jezus zei, geven wir zeil je ons nemen. En als hij dit gezegd had, kneed hij zich met aan alle toop dool en beed. En ze hielden alle toop en foten arm om en kosten arm. En wat aan om treurigsten muur, weer dat Paul gezegd had dat ze arm niet meer zijn worden. En ze gingen met arm met num scherp. Als wij ons van aan losgereten houden en op een scherp weeren, voer we lik even naar Kos, en de nächsten dag naar Rodes, en vandaar naar Patara. En wil we door een schep vongen dat naar Venetiën voer, stier we in en voeren haan. Als we Zyperen gezeinen houden, voer we dat aan een ziedende kant voorbij, en voeren naar Syriën, en kemen naar Tyrus, en daar zal dat schep de woer afloden. En als we door Jenger vongen, blijven we door 7 deur. Die zeiden Paul durch den Geist, dat hij niet naar Jeruzalem gaan zal. Als onze tijd door even weer verleid wie en gingen onze weg, en die kamen ons alle met vrues en kinge topen heraan, wat wie uit de stad waren. En door kneed wie ons om even dool en beden. Als wie van een ander afscheid genomen houden, stier wie op een schap en ze gingen terug naar huis. Wie reisden van Tyrus wieder en kamen naar Ptolemaeus. En gereisden de breider en bleven een dag bij aan. De nächsten dag verleid wie, die wie met Paul waren, en kemen naar Caesarea.